Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Patapoe Action. Action, het radioprogramma voor de snob. Action, het programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action voor gekke mensen. Voor intense mensen. En voor gekke mensen, oh, die hadden we al, gekke mensen, vreemde mensen, leuke mensen. Want Patapoe Action is het radioprogramma voor jou. En voor mij. En voor familie en vrienden. Met vleeswaren. Vis. En gezonde dingen zoals fruit. En pasta, maar niet heus. Het is allemaal niet. Het is natuurlijk alleen maar muziek. Muziek. Muziek hier bij Patapoe Action. Brazilië, 1970. Ronnie Von, Você de Azul.

Discharge. Discharge, maar dan Discharge. Uit Zweden, mogelijk de eerste van de serie Disclones, zeg maar. Dus die Discharge clones, bands die die zwaar geïnspireerd door de band Discharge. Net zulke muziek, wat je ook hier hoorde. Hè? Resist the State Control heet het ook, precies zoals het hoort. Resist the State Control, 1992. Discharge. Zit ik nou te denken, misschien de eerste. Wanneer was Kawakami dan in Japan? Dat was ook toch heel vroeg al. Ja, dat zoeken we uit. De Disbands. Goed, Discharge deze. Dit is van het verzamelplaatje Son of Blair. De tweede versie van dat. Dat is een plaatje, een EP'tje met allemaal bands die hele korte liedjes hebben. En deze was 19 seconden. Maar dat is met veel van die liedjes zo, die duren allemaal heel kort. En er stonden bijvoorbeeld 49 of 99 tracks op een 7-inch plaatje. En dit is dus het tweede deel daarvan dat in 1992 is uitgekomen. Met dus Discharge zojuist. Resist the State Control, 1992. Daarvoor het een beetje trieste, wat eigenlijk niet mag in dit programma. Ronnie Von uit Brazilië. Você de Azul. Maar ja, die fuzz gitaar solo in het midden, daar krijg je eigenlijk natuurlijk een spontaan orgasme van. Dus dan moet het toch maar wel gedraaid worden hier natuurlijk bij Patapou Action. Você de Azul van die LP die hij heeft gemaakt in 1970. Ronnie Von uit Brazilië. Dan nu gaan we naar school, terug naar school. Nee, niet. We gaan terug naar de school is uit. We hebben al eerder, oh god, kan ik het nergens vinden. Wat is met mijn metadata gebeurd? Nou, oké. Zoals je nog goed herinnert, heeft het programma Patapou Action al twee keer het nummer De School is Uit afgedraaid uit 1963. En ik weet echt niet meer uit mijn hoofd hoe die heette. En ik heb dit lijstje ook niet op zak. Sorry. Een Belgische hebben we gehad en een Nederlandse. Maar dit wordt Jack en Bill, twee jonge jongens. Voordat ze de baard in de keel hadden. Het ziet er ook een beetje Indonesisch uit. Dus dat ook nog. Dus het is ook nog eigenlijk een soort van Indo-rock. Behalve de muziekstijl is meer van die klappen, zingen, Amerikaanse kerkdingens. Van die Blues Brothers, zeg ik dan maar. Maar ja, dat is natuurlijk de. Nee, dat hoor je vanzelf wel. Dat dus. Maar dan gaan ze dus met vaders auto gaan ze naar een leuke tentje met een leuk bandje. Maar ze zijn veel te jong. Hoe gaan ze dan met vaders auto? Of is het allemaal fantasie? Zoals met Surf City ook. Dat ze met auto's volgens mij naar het strand gaan. Misschien een paar rijke stinkers konden dat. Maar ik geloof niet dat Jack en Bill zelf met vaders auto. Hé, hey, de ereluisteraar is weer binnen. Hallo. Dat hij dus zelf naar dat tentje gaat. Maar dat doet er ook helemaal niet toe. Het is gewoon gezellig. En de school is uit het begin van het anti-intellectualisme. Een beetje. Want we moeten stoppen met leren. Dus dat. Alleen zie ik dat Discharge met Resist the State Control 1992 duurde inderdaad maar 19 seconden. Dus die moet eerst nog een keer. Patapou Action.

fresh whole chicken. En bad boy. En dat fresh whole chicken, ja, dat zat misschien in dat gegil in het begin. En bad boy is eigenlijk vanaf het begin bad boy. 1995, Nasenbluten natuurlijk, uit Australië. Nasenbluten. Fresh whole chicken, bad boy. 1995. En daarvoor Jack and Bill. De school is uit. En ik wilde ook weten hoe jong ze waren. Maar daar kan ik ook niet achterkomen. En Bill heeft misschien nog in de Janse Bagge Band bas gespeeld, mogelijk. En is overleden in 2014. Als ik het me goed herinner. Daarvoor nog de herhaling van This Change uit Zweden. Resist the State Control, 1992. Met een echte D-beat. Nu dan. Je leeft nog steeds in het nu. En je luistert naar Patapoe Action. Time, time, time. He, ook nu, he, time, tijd. De band Expedition to Earth heeft bij mijn weten één single gemaakt. De A-kant, die heet ook Expedition to Earth als titel. Hebben we al eens gehad hier bij Patapoe Action vanwege de mooie fuzz die erin zit. Maar ook de B-kant, Time, Time, Time, 1968, heeft schitterende, prachtige gitaarfuzz die pas langzaam opkomt en steeds beter en intenser wordt. Dus dat ga je nu krijgen. Expedition to Earth, uit Canada, uit Winnipeg. Expedition to Earth, Time, Time, Time, 1968, Patapoe Action.

een diepe buiging. New Stars. Ja, dat is de toekomst van Kabula. De New Stars, samen met, hoe heet die andere ook alweer? Sukru Tiki. Zeggen ze. Kan ik nu zeggen, na een zomer van de hele tijd Appetijt hebben gezien. En wat een geweldige band ook eigenlijk. Die al 30 jaar dit doet. Maar dit zijn allemaal jonge jongens. Diepe buiging, 2026. New Stars. En daarvoor Time, Time, Time, 1968. Expedition to Earth uit Winnipeg, Canada. Je eet iets en je luistert naar Patapoe Action. Nu komt eigenlijk de muziek, de experimentele muziek van rond 1980. Maar toch niet, want dit is muziek uit 2000. Morgan Fisher was vroeger toetsenspeler bij Mott de Hoepel. En toen heeft hij in 1979 een geweldige nep-verzamelplaat gemaakt van covers van zogenaamde experimentele bands van hits uit alle verschillende genres. Hybrid Kids, en dat heb ik totaal afgekloven in dit programma Patapoe Action. En ook alles wat er nog een beetje omheen hing. Maar hij had ook nog miniatures gemaakt in 1980. Allerlei bekende en van verschillende pluimage muzikanten uitgenodigd om 1 minuut muziek te maken. En dan een LP met 40 tracks, 40 minuten. Toen heeft hij in 2000, dus ongeveer 20 jaar precies daarna, weer datzelfde gedaan, al mensen uitgenodigd. Maar nu mochten ze iets langer. Dus ik denk omdat een cd 79 minuten kan hebben, dat ze 1 minuut 19 mochten maken. Zoiets dergelijks. Maar hier staat hij zelf ook op. Dus daarom wil ik het graag draaien. Het is een soort sentimenteel gevoelig liedje. Flowers of Silence. Heel gevoelig. Met over liefde waarschijnlijk. Of over een relatie. Duurt 1 minuut 20. Dus toch langer dan die 1 minuut. Miniatures 2 hebben we het inderdaad over. En het innovatieve of het undergroundige zit me eigenlijk toch denk ik meer in het geluid. En hoe die dat heeft gedaan. Want het is natuurlijk wel iemand die met geluid van alles kan. Vandaar dat ik u aandacht vraag nu voor het nummer Flowers of Silence van Morgan Fisher uit het jaar 0. Patapoe Action.

Living My Life, Keith Rau. Ook bekend als Keith Texan. Texon, waarom? Oh ja, hij woonde ook in Amerika volgens mij, in Texas. Maar goed, dat is een ding. Hij was even terug in Jamaica en toen heeft hij in het voorjaar van 1977 wat liedjes opgenomen bij Lee Scratch Perry in de Black Ark. Living My Life was daar een van. Dat hoorde je zojuist. Dat is in deze vorm eigenlijk volgens mij voor het eerst in 2015 er gekomen, want het is uitgebracht als 12 inch in 1979, waar dan ook nog op het label staat 78. Waar je dan dit liedje hoort, maar dan knipt hij het een beetje af en dan het begin van de dub eraf en dat aan elkaar vast. Maar dat hoor je dan nu los, terwijl die losse tracks pas laat zijn teruggevonden. Dus Living Dub, dat was de eerste van de drie van zojuist, was dus zeg maar de gewone achterkant van het singeltje. In 2010 voor het eerst en Living My Life dus in 2015 weer uitgebracht. En daar in het midden zat nog Living My Life Version, ook wel bekend als Living in Dub. En die komt van Megaton Dub. Ja, uit 1984, dus het is ook weer 7 jaar nadat het was opgenomen. Want in de tussentijd, in 1977, in het voorjaar, ging het nog heel goed met Lee Scratch Perry en de Black Ark. En toen kwam dat verhaal met de Congo's en toen is het allemaal uit de hand gelopen. En het eindigde ermee dat die studio was verbrand en een grote chaos. Maar het was afgelopen met die studio en waar de banden waren gebleven, dat was... bij Pauline Morrison natuurlijk. Dus een moeilijke tijd, ingewikkeld. Dus daarom kwam het pas veel later uit. En niet meteen als singeltje in... dat had toen ook wel gekund trouwens. Nou ja, hoe dan ook. Onze wekelijkse portie Lee Scratch Perry. Die alweer een tijdje is overleden. Maar ik luk nog steeds om er 3 versies te vinden elke week. Ongelooflijk. Daarvoor nog de Flowers of Silence van Morgan Fisher. Van zijn Miniatures 2 verzamelplaat. Waar die zelf ook op is gaan staan. Flowers of Silence, dus 2000. Nu tijd voor punk. Je hebt tijd voor punk en je luistert naar Patapoe Action. Namelijk gaan we weer eens naar Japan. Onze vrienden van Framtid. Hey, dat Framtid is natuurlijk future in het toekomst, in het Zweeds. Geïnspireerd door de Zweedse daybeat. Door Discharge geïnspireerde Zweedse bands. Anguish heet het nummer van Framtid. Die hebben we zo vaak gehad. Van de verzamelplaat Compton Damaging Ear Massacre. Zo heette die dingen in 2005. Anguish, Framtid, Patapoe Action.

Dat was The Secret Beyond the Door uit die film. Miklos Roza. En ja, twee staat er dan tussen haakjes achter, omdat er dus twee stukjes uit die film zijn geknipt door de fan die de illegale of ongeautoriseerde bootleg Unheard Melodies heeft gemaakt, waar allemaal oude filmstukjes op zitten. Ze veden ook altijd net uit voordat iemand iets gaat zeggen, bijvoorbeeld in die film. Dus echt gewoon uit... Misschien is het een, iemand van de DVD-maatschappij die hield van oude muziek. Dat even apart heeft gedaan, een eigen projectje. Bedankt daarvoor. Miklos Roza, The Secret Beyond the Door, 1948. Daarvoor de Raytheon Coyote Block 2. Op een soort Indiaanse manier besproken. Het is de Ultimate CUAS Shield Inside the Army's FSLIDS Interceptor. Komt erop neer dat... Dus dan de raket vliegt naar de drones toe en die kan het heel goed en hij herkent ze goed en hij vliegt goed en alles doet hij heel goed. En als hij dan vlakbij die drone is, dan ontploft hij in een soort schijf. Dus die dwars op de raket ontstaat er een soort drukschijf en daar binnen die schijf is alles kapot. Maar een echte zwerm drones is natuurlijk ook driedimensionaal. Dus je mist ook een heleboel drones met zo'n schijf. Omdat er wordt gezegd van, hoe pak je een zwerm drones aan? Nou ja, goed. Ook de India's sprekende Mars. Misschien is het Pakistan ook. Misschien praten die ook zo. Ik doe meteen, moet aan India denken. En Bangladesh, hoe praten die daar? Het is allemaal vragen. Dat weten we niet. Dus een filmpje van YouTube. Ik kan niet eens meer terugvinden... Dat zijn van die shorts. En die vliegen en die ontstaan op allerlei momenten. Daarvoor hoe punkmuziek kan klinken als het wordt gemaakt door Japanners in 2005. Met een voorliefde voor Zweedse daybeat. Anguish van Framtid 2005 van de Compton Damaging Ear Massacre. Dan gaan we nu terug vlug naar Peru. In de politiek. In 2017 is er een grote lerarenstaking geweest in Peru. Omdat de overheid wilde het allemaal slopen en goedkope krachten de kinderen onderwijs geven. Dat is niet doorgegaan door Pedro Castillo. Tenminste, door allerlei actie en vakbondsmensen. Maar Pedro Castillo was een vakbondsmens. En in 2017 was die staking. Maar in 2021 schopte hij die tot president. En won hij van Akiko Fujimori. Dochter van de vorige president die voor fraude was gevlucht naar Japan. En dat hele verhaal. Die op het moment trouwens, as we speak, weer president is. Hij zit in de gevangenis geloof ik. Of in ieder geval, hij kreeg 11 maanden cel wegens hoogverraad. Omdat hij een autocoup had gepleegd. Nadat hij ook al 3, 4, 5 of 8 regeringen in 1,5 jaar erdoor had gejaagd. Hij was van linkse signatuur. Is er nog steeds vanuit de gevangenis? Ik weet het niet. Hij is wel van een politieke partij. Zoek het uit. Pedro Castillo, Presidente, is namelijk de titel van dit volgende nummer van Diane Floor. Trots als een pauw in 2021 dat hij president is. Man van het volk nu aan het roer. Diane Floor, Pedro Castillo, Presidente, 2021, Potpourri Action.

0: dicht. Je hebt nog helemaal niks meer invoeren. Hij heeft nog anderhalf uur.
1: Oké, wat gaan we doen?

kerstboom vol kransjes en slingers. En ik keek naar zo'n glimmende bal. Ik keek heel voorzichtig, bleef hij af met mijn vingers. Ben veel te bang dat hij kapot knappen zal. En moet je nu toch eens even kijken? Die bal begint op mij te lijken. Ik ben een kerstbal. Ik hang in de kerstboom tussen andere ballen. We hebben het heel leuk daar, met z'n allen. We houden ons rustig, want we willen niet vallen.

0: is misschien een beetje mal, maar ik ben een kerstbal.
1: Ben jij een kerstbal, Ernie? Is het die? Laat mij dan maar eens even kijken. Hé, hey Ernie, moet je zien. Jij bent die kerstbal niet. Ik ben die kerstbal. Kijk zelf maar.
2: Leukie, zie je? Als je met je gezicht vlak voor zo'n bal gaat staan, dan komt je gezicht erop.
1: Ja.
2: Oh. Nou mag ik er even op Bert. Bert, ga
1: ja,
2: weg.
1: Ja.
2: Want ik heb het uitgevonden. Daar gaat
1: ja,
2: het niet.
1: Ja, dat zal wel, ja.
0: Ik ben een kerstbal. Ik hang in de kerstboom tussen andere ballen. We hebben het heel leuk daar, met z'n allen. We houden ons rustig, want we willen niet vallen. De kaarsjes die geven een schitterend licht. Dat schijnt heel leuk in mijn bolle gezicht. Het is misschien een beetje mal, maar ik ben een kerstbal.
1: Nou mag ik weer, Ernie. Ga opzij, vooruit.
2: Ja. Als jij nou die bal ernaast neemt, die is een beetje langwerpig. Dat is meer een soort peer. Dat past beter bij jouw gezicht.
1: Een peer, zeg je? Ja. Lijkt mijn hoofd dan op een peer.
2: Ja,
1: nou goed, ja, ik kijk dan wel in die lange bal. Maar dan kan jij ook beter in een andere bal kijken. In plaats van die ronde.
2: Welke bal moet ik dan kijken, Bert?
1: In die platte bal daar. Daar past jouw hoofd goed in. Want jouw hoofd lijkt een beetje op een mandarijntje.
2: Oh.
1: Als jij zegt dat ik op een peer lijk.
2: Ja, goed, daar gaan we dan, hè? Ja.
0: Wij zijn een kerstbal. We hangen in de kerstboom tussen andere ballen. We hebben het heel leuk daar, met z'n allen. We houden ons rustig, want we willen niet vallen. De kaarsjes die geven een schitterend licht. Dat schijnt heel leuk in ons ballengezicht. Het is misschien een beetje mal, maar we zijn een kerstbal. Het is misschien een beetje mal, maar we zijn een kerstbal.
2: Ja, we zijn kerstballen, Bert.
1: Ja, een kerstbal.
2: Ja, we zijn allebei een kerstbal.
1: Kerstbal.
2: Dat is mooi, hè, Bert?
1: Ja.
2: Dit hebben we leuk samen gezongen. Zie je wel dat zingen heel leuk is, Bert?
1: Het, soms is het
2: en,
1: leuk, Ernie, maar niet altijd.
2: Het was een beetje vals mee hoe jij zong.
1: Nee, maar ik zing wel mooi.
2: Maar hoe meer je zingt, hoe beter het gaat. En daarom, kinderen thuis, we gaan nu een nieuw kerstliedje zingen.
1: Ernie,
2: jij?
1: We gaan geen nieuw kerstliedje zingen.
2: Want het is
1: nee,
2: kerstbed.
1: Ernie, ik ga nu lezen.
2: Lezen?
1: Ja, ik zou het nog lezen. Straks,
2: nee, Bert,
1: straks komt oom Rudolf en dan heb ik het nog niet uitgelezen.
2: Ernie,
1: ik moet dit lezen. Ik moet dit lezen, Ernie.
2: Bert wordt niet gelezen, want het is een kerstplaat en de kinderen willen naar liedjes luisteren. En als jij zit te lezen, dan is het stil. Of dan ga ik. Nee, ik weet al wat, dan ga ik. Want jij zingt toch lelijk. Dan ga ik zingen terwijl jij liest.
1: Nee, Ernie, dan word ik afgeleid. Dan kan ik me niet goed concentreren. Dan word ik afgeleid.
2: Volgende
1: liedje. Ernie, ik weet wat anders. Ik lees hardop. Dan kan jij ook horen wat ik lees.
2: Ja, maar ik weet over niet of het verhaal. Wel een leuk
1: en daarna gaan we dan wel een liedje zingen.
2: Maar is het wel een leuk verhaal dan?
1: Ik denk het is spannend. Het is toch altijd spannend.
2: Als we daarna een liedje gaan zingen.
1: Ja, gaan we daarna een liedje zingen. Dat is goed, ja. Zal ik beginnen? Het heet. Dit verhaal heet Sapje.
2: Oh.
1: Dan moet je maar luisteren.
2: Ik dacht dat het Sipje en Sopje heette.
1: Ja, maar ik weet ook niet waarom dit nu Sapje heet, maar dat staat erboven. Oh. Sipje en Sopje wandelden door de sneeuw naar hun oudere nichtje Sapje. Wat een mooie vlokken, zei Sipje tegen Sopje, terwijl hij naar de grote sneeuwvlokken wees. Ze dwarrelden vrolijk naar beneden op huizen, straten en op Sipje en Sopje. Jij bent al helemaal wit, zei Sopje tegen Sipje. Straks herkent ons nichtje Sapje ons niet meer. Sopje maakt zich daar geen zorgen om. Zij herkent toch onze stemmen wel? Sipje hoopte dat het geval zou zijn, maar hij wist het niet zeker. Het begon nog harder te sneeuwen en overal zag je heuveltjes ontstaan. De straten waar ze elke dag doorheen liepen, herkenden ze gewoon niet meer. Hier moeten we rechtsaf, zei Sopje. En dan alsmaar rechtdoor en dan komen we bij het grote bos. Maar Sipje dacht er anders over. Nee, Sopje, hier moeten we nog niet rechtsaf, maar de volgende straat. We moeten bij het bakkertje Prut rechtsaf. Sopje twijfelde.
2: Hoe heet dit bakkertje, Bert?
1: Bakkertje Prut staat hier.
2: Oeh.
1: Dit is toch het bakkertje? Sipje keek nog eens goed en liep toen dichterbij. Ja hoor, Sopje had gelijk. Het was het bakkertje Prut. Alleen kon je het niet goed zien door de dikke laag sneeuw die op de ruiten neergekomen was. Dan moeten we nu rechtdoor. En dat deden ze. En bij elke pas zakten ze een stukje de sneeuw in. Knerp, knas, hoorde je dan. Knerp, knas. En toen ze bij het bos aangekomen waren, zagen ze dat alle bomen spierwit geworden waren. Ik ben zo moe, zei Sipje. Nog even doorlopen, zei Sopje. We zijn er bijna. En ze liepen over een smal bospaadje naar het huisje van Sapje. Ze zagen met hoeveel moeite vogeltjes eten uit de grond proberen te halen. Sopje hielp de vogels door af en toe de sneeuw weg te halen. Dat vonden die vogeltjes maar wat fijn, dat begrijp je. Eindelijk kwamen Sipje en Sopje bij hun nichtje Sapje aan. Ze waren doodmoe en spierwit. Sipje klopte op de deur, maar die werd niet open gedaan. Sapje zal toch wel thuis zijn? Vroeg Sopje zich af. Ze weet toch dat we zouden komen, zei Sipje. Sipje en Sopje hadden het nu wel koud. De sneeuw die eerst wit op hun hoofd en lichaam was, begon te smelten. En nu werden Sipje en Sapje steeds natter.
2: Sipje en Sopje, toch? Natter.
1: Sipje en Sopje, ja, hoor. Ja, Sipje
2: en Sopje. Luister goed, dat merk je wel.
1: Ja, want Sapje, die was er niet, hè?
2: Nee.
1: Moeten we nu het hele eind weer teruglopen? Vroeg Sipje zich huilend af. Het is niet te hopen, zei Sopje, want daar heb ik helemaal geen zin in. Sipje en Sopje gingen teleurgesteld op een paaltje zitten. Ik ben zo moe, zei Sipje, en ik heb het koud. Het is wat, zei Sopje. Spreek je af en is er niemand. Sipje viel van vermoeidheid in slaap en even later Sopje ook. Wat was dat een zielig gezicht, Sipje en Sopje bibberend in de kou voor het huisje van hun nichtje Sapje. Als dat maar goed afliep. Maar wie kwam daar aan met een grote tas vol met boodschappen? Ja hoor, Sapje. Ze deed snel haar deurtje open en liet Sipje en Sopje naar binnen. Ik was gevallen, zei Sapje.
2: Gevallen?
1: Gevallen.
2: En had ze zich ook bezeerd?
1: Nee, ze had zich niet bezeerd.
2: Met knie in het verband?
1: Nee, dat staat hier niet. En daarom was ik wat later. Sipje en Sopje gingen meteen om de warme kachel zitten en de sneeuw smolt van hun lichaampjes af. Ik maak wel een lekkere warme kop soep, beloofde Sapje en liep naar de keuken. Sipje en Sopje keken elkaar aan. Wat waren ze blijden.

Nou, daar ben ik dan. 20 dagen later. En ja, het is niet dat ik niet gedronken heb. In de tussentijd. Dus misschien was het nog steeds wel die kater. Ik zit wel de hele tijd te denken. Ik heb nog niet gereageerd. En ik weet wel dat jij sowieso mijn hart begeert. Ik zit even terug te kijken. Tegelijkertijd begin ik door mijn knieën te bezwijken. Het was 4 januari. Ik weet het nog goed. Ik weet nog wat je dan in die tijd ook allemaal met me doet. Het is niet dat ik niet wilde reageren. Maar ik had allerlei andere dingen. En ik weet niet eens wat. Maar ik ben hartstikke druk. En ik weet ook niet eens mee wat ik, waar ik allemaal zo druk mee ben. Het enige is wel, ik zit een beetje met een deadline.

0: trouw is, Livie.
1: Ja, hoort je echt bij de millennials van de Eetwaard. Ik kan zien. Wojo!